0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De avondvierdaagse van Zuidland vindt dit jaar plaats met een aangepaste route. Op vrijdag 29 mei worden de deelnemers feestelijk binnengehaald, maar de traditionele inhaalroute loopt dit jaar niet over de Breedstraat. Omwonenden en supporters worden gevraagd een ander plekje langs de route te zoeken. Exacte routes en starttijden zijn te vinden op de website avondvierdaagsezuidland.nl. Op maandag 1 juni organiseert het Stadhuis van Nissewaard in Spijkenisse de eerste editie van De Havendialoog. Van 7 tot 9 uur centraal staat De Havenvisie, met interviews met directieleden van Havenbedrijf Rotterdam en Delta Links en bedrijfspresentaties over nieuwe ontwikkelingen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Onder leiding van Suzanne Mulder kunnen bezoekers vragen stellen en meedenken over de toekomst van de haven. Aanmelden is verplicht via de website van Port of Rotterdam. Buslijnen 102 en 403 rijden van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 17 juli een omleidingsroute tussen Oostvoorne en Rokanje vanwege grootschalig wegonderhoud. Buslijn 102 rijdt een aangepaste route door Rokanje en stopt alleen bij Alardestreef. Buslijn 403 rijdt niet door Rokanje en stopt bij vervangende halte Korte Dijkje. De werkzaamheden moeten de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de komende decennia waarborgen. De brandweer heeft maandagmiddag een natuurbrand bij de wallen achter de opzomerlaan in Hellevoetsluis bestreden. Meerdere kleine brandhaarden werden geblust en verspreiding van het vuur werd voorkomen. Door droogte is de brandweer landelijk extra alert op natuurbranden die zich snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. De brandweer roept op verdachte situaties direct te melden en geen open vuur te stoken in natuurgebieden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
6: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
7: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het inval om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
8: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de

0: down the road.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in de Noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw

0: tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Blink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De avondvierdaagse van Zuidland vindt dit jaar plaats met een aangepaste route. Op vrijdag 29 mei worden de deelnemers feestelijk binnengehaald, maar de traditionele inhaalroute loopt dit jaar niet over de Breedstraat. Omwonenden en supporters worden gevraagd een ander plekje langs de route te zoeken. Exacte routes en starttijden zijn te vinden op de website avondvierdaagsezuidland.nl. Op maandag 1 juni organiseert het Stadhuis van Nissewaard in Spijkenisse de eerste editie van De Havendialoog. Van 7 tot 9 uur centraal staat De Havenvisie. Met interviews met directieleden van Havenbedrijf Rotterdam en Delta Links.

0: en bedrijfspresentaties over nieuwe ontwikkelingen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Onder leiding van Suzanne Mulder kunnen bezoekers vragen stellen en meedenken over de toekomst van de haven. Aanmelden is verplicht via de website van Port of Rotterdam. Rijkswaterstaat heeft gisteren het hitteprotocol ingesteld in alle provincies behalve Friesland. Het protocol geldt waar het KNMI een kans van 70% of meer voorspelt op temperaturen van 30 graden of hoger. Automobilisten met pech langs de snelweg worden direct geholpen. Een berger brengt hen tussen 10 en 8 uur naar een veilige locatie. Bij hoge temperaturen kan het wegdek oplopen tot boven de 50 graden. Buslijnen 102 en 403 rijden van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 17 juli een omleidingsroute tussen Oostvoorne en Rokanje vanwege grootschalig wegonderhoud. Buslijn 102 rijdt een aangepaste route door Rokanje en stopt alleen bij Alardestreef. Buslijn 403 rijdt niet door Rokanje en stopt bij vervangende halte Kortedijkje. De werkzaamheden moeten de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de komende decennia waarborgen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
3: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
4: En nu terug naar...

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58.

0: 83 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droog en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link.

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 1 juni organiseert het Stadhuis van Nissewaard in Spijkenisse de eerste editie van De Havendialoog. Van 7 tot 9 uur centraal staat De Havenvisie, met interviews met directieleden van Havenbedrijf Rotterdam en Delta Links en bedrijfspresentaties over nieuwe ontwikkelingen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Onder leiding van Suzanne Mulder kunnen bezoekers vragen stellen en meedenken over de toekomst van de haven. Aanmelden is verplicht via de website van Port of Rotterdam. De avondvierdaagse van Zuidland vindt dit jaar plaats met een aangepaste route. Op vrijdag 29 mei worden de deelnemers feestelijk binnengehaald, maar de traditionele inhaalroute loopt dit jaar niet over de Breedstraat. Omwonenden en supporters worden gevraagd een ander plekje langs de route te zoeken. Exacte routes en starttijden zijn te vinden op de website avondvierdaagsezuidland.nl. Buslijnen 102 en 403 rijden van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 17 juli een omleidingsroute tussen Oostvoorne en Rokanje vanwege grootschalig wegonderhoud. Buslijn 102 rijdt een aangepaste route door Rokanje en stopt alleen bij Alardestreef. Buslijn 403 rijdt niet door Rokanje en stopt bij vervangende halte Korte Dijkje. De werkzaamheden moeten de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de komende decennia waarborgen. De brandweer heeft maandagmiddag een natuurbrand bij de wallen achter de opzomerlaan in Hellevoetsluis bestreden. Meerdere kleine brandhaarden werden geblust en verspreiding van het vuur werd voorkomen. Door droogte is de brandweer landelijk extra alert op natuurbranden die zich snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. De brandweer roept op verdachte situaties direct te melden en geen open vuur te stoken in natuurgebieden. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept.

0: hebt. Probeer en ontdek Ouwe Toeters Sterke Blonde, Eigenwijzen, Dubbel of Opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem leek echt 3.

0: MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2 MMC en 5% de sterke stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten, en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur. Link. Een nieuw uur. Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Nissewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennismaken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Nissewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Nissewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds

0: om de inwoners van activiteiten dat ze het kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen, zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, nou, dan organiseren we de Welkom op de Clubweek, want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met al wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl. Overal en

0: regionieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 1 juni organiseert het Stadhuis van Nissewaard in Spijkenisse de eerste editie van De Havendialoog. Van 7 tot 9 uur centraal staat De Havenvisie. Met interviews met directieleden van Havenbedrijf Rotterdam en Delta Links. En bedrijfspresentaties over nieuwe ontwikkelingen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Onder leiding van Suzanne Mulder kunnen bezoekers vragen stellen en meedenken over de toekomst van de haven. Aanmelden is verplicht via de website van Port of Rotterdam. De avondvierdaagse van Zuidland vindt dit jaar plaats met een aangepaste route. Op vrijdag 29 mei worden de deelnemers feestelijk binnengehaald, maar de traditionele inhaalroute loopt dit jaar niet over de Breedstraat. Omwonenden en supporters worden gevraagd een ander plekje langs de route te zoeken. Exacte routes en starttijden zijn te vinden op de website avondvierdaagsezuidland.nl. De brandweer heeft maandagmiddag een natuurbrand bij de wallen achter de opzomerlaan in Hellevoetsluis bestreden. Meerdere kleine brandhaarden werden geblust en verspreiding van het vuur werd voorkomen. Door droogte is de brandweer landelijk extra alert op natuurbranden die zich snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. De brandweer roept op verdachte situaties direct te melden en geen open vuur te stoken in natuurgebieden. Buslijnen 102 en 403 rijden van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 17 juli een omleidingsroute tussen Oostvoorne en Rokanje vanwege grootschalig wegonderhoud. Buslijn 102 rijdt een aangepaste route door Rokanje en stopt alleen bij Alardestreef. Buslijn 403 rijdt niet door Rokanje en stopt bij vervangende halte Korte Dijkje. De werkzaamheden moeten de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor de komende decennia waarborgen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link meer.
3: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181...

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 30 mei vindt een nieuwe editie van de Oversteek plaats. Tijdens een zwemtocht van ongeveer 3 kilometer gaan deelnemers vanuit Stellendam van start in de richting van het Kwakstrand in Hellevoetsluis. De zwemtocht vindt tussen 11 uur 's ochtends en 5:30 's middags plaats en meer informatie vind je op declubvanbuiten.nl.
0: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10:00 s'avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7:00. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgde mee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem leek echt 3-MMC te bevatten. Ruim 3/4 bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
11: Check sundays.nl.

0: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 19:30 open en de pubquiz begint om 20:00. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
0: Informatie uit je eigen woonplaats.

0: Link Actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het cv-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Hey, Kreutse Koker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeente heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht. Wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. In de Mariva-Rechteren-Altena-straat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes. Ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golven. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
11: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
13: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse

technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Wethouder Martijn Hamerslag van de gemeente Nissewaard, bestuurder Ruud van Nieuwhaal van Maas Delta Groep en directeur Bart van Dijk van Dura Vermeer hebben dinsdag 20 mei de eerste palen geslagen voor de nieuwe bebouwing in de wijk Molenwijk in het centrum van Spijkenisse. We spraken na het slaan van de eerste paal met wethouder Hamerslag.
2: Ja, bijzonder is natuurlijk dat het een historische wijk is, in ieder geval voor de begrippen van Spijkenisse. En dat daar heel veel mensen met heel veel plezier gewoond hebben. En toch dat het tijd was om een grote vernieuwing daar door te voeren. En dat er dus ook voor gekozen is om een groot deel van de wijk te slopen en nieuw te bouwen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt? Dan zetten we 230 op je radio. Het is Link en kokend heet.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je naast het dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met allerlei leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of filter te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldde Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10:00 avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7:00. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
8: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als

0: Er boren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website media.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Eerder deze maand deed Sophie Dekker uit Brielen mee aan het WK ski en golf in Oostenrijk. Als eerste Nederlandse ooit ging ze er uiteindelijk met de winst vandoor en mag ze zich officieel wereldkampioen noemen. We belden met Sophie om meer te weten te komen over het WK ski en golf en haar reactie op de overwinning in Oostenrijk.
2: Ja, het voelt echt heel goed. Heel bizar dat ik dat mag zeggen. Het is fantastisch. Ja, het WK ski en golf is een WK en dat bestaat uit twee sporten, skiën en golf. En je gaat dan eerst reuzenslalom skiën op de gletsjer. En de tijd die je daar skiet wordt met een factor 3 vermenigvuldigd. Daarna ga je twee rondes van 18 holes golf spelen, stroke play, dat wordt dan bij je skiresultaat opgeteld en dan de laagste score wint. Ik was wel één van de favorieten, maar ik was zeker niet de enige favoriet. Ja, mijn telefoon die stroomde echt over. Echt superleuke reacties allemaal. Echt heel erg leuk.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het ritme van de regio.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeente heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht. Wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. Sophie Dekke uit Brielen is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de

0: keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golfen. In de Marie van Rechteren Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek.
2: Huur een eend. Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: We zijn 3 uur 's middags terug bij kinderboerderij De Kerkensteen in Hellevoetsluis. Vanuit tientallen auto's worden tweedehands spullen verkocht aan bezoekers op de kinderboerderij aan de Plattendijk nummer 1. Meer informatie over de aankomende markt vind je op dekerkensteen.nl.
1: De beste programma's. Regio Nieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het CV-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Kamer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland.

0: En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groente en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor 1 landelijke toets van 1 aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in 2 rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
11: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
11: Met een nieuw uur Link.
12: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Het Diermedisch Centrum in Spijkenisse organiseert op zaterdag 13 juni een open dag met allerlei activiteiten voor jong en oud. In het radioprogramma Link Lunch gaf Heidi van Diermedisch Centrum Spijkenisse meer informatie over wat bezoekers allemaal kunnen verwachten.
2: Wij zijn als Spijkenisse zijn wij een Depedans van Hellevoetsluis en we hebben 4 locaties. En in Spijkenisse hebben wij een aparte kattenkliniek eraan vastzitten. Dus dat wilden we graag weer een keertje aan de mensen laten zien. Dus vandaar dat we weer een open dag organiseren. Dus op die dag willen we graag rondleidingen geven. We hebben een speurtocht gemaakt voor de kinderen. We gaan ook knutsels maken. Dus dan hebben we dat je een kattenspeeltje kan maken of een hondenspeeltje. En een collega die heeft nog iets leuks bedacht zodat je ook je hond mee kan nemen. En er is ook eentje die fotootjes gaat maken. Dus als je je hond meeneemt, dan kan die ook nog mooi op de foto.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Link Actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Nissewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Nissewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Nissewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, nou, dan organiseren we de Welkom op de Club Week. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur

0: was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. In de Mariva-Rechteren-Altena-straat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High-Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. Sophie Dekke uit Brielen is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golven. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 29 mei is Rollevoetsluis weer terug in Ellevoetsluis. Tijdens de eerste editie van dit jaar kunnen deelnemers weer meedoen aan een skatetocht van ongeveer 10 kilometer. De organisatie kwam langs in het radioprogramma Discomania om meer te vertellen over de komende edities van dit jaar.
2: Dit jaar één extra evenementje erbij in verhouding tot vorig jaar. Vorig jaar hadden we de 3, dit jaar hebben we de 4. Kleine uitbreiding, alleen dat laten we nog een beetje in het midden. Hebben we al een en ander door laten schemeren over de discovloer en et cetera, et cetera. Er gaan ook toffe dagen komen waar we het mogen gaan laten zien en presenteren. En we weten hoe we het toneelstukje op moeten zetten, of hoe noem je het, het plaatje moeten invullen. Dat hebben we vorig jaar gewoon allemaal met z'n allen echt wel top gedaan.

0: En nu gaat het eigenlijk allemaal een beetje als vanzelf, weet je wel.
1: Nou, eigenlijk ging het vorig jaar al een beetje vanzelf natuurlijk. Het is echt wel uitgegroeid vanaf even een stukje geschiedenis, vanaf een geintje naar wat het nu is.
2: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Op zaterdag 30 mei wordt de jaarlijkse rommelmarkt in Zwarte Waal gehouden. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je naast het dorpscentrum De Gaffelaar gezellig komen struinen tussen de kramen vol kleding, speelgoed, boeken, huishoudspullen en nog veel meer. Ook is er een rad van avontuur met allerlei leuke prijzen. Je vindt dorpscentrum De Gaffelaar aan het Martinusplein nummer 3 in Zwarte Waal.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in 2 rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
11: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
12: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw

Phil Collins was dat en Look Through My Eyes. Je hoorde hem net hier op Link. Goedemorgen, het is donderdag 28 mei. Buiten schijnt de zon alweer, hoor. Ja, het wordt weer een prachtige dag. Het wordt wel wat bewolkter zo af en toe, maar het blijft gelukkig wel droog. Vanmiddag temperatuur 26 graden. En vannacht is bewolkt en wordt het een graad of 18. Maar zover is het nog lang niet. We hebben nog een prachtige dag voor ons met schitterende muziek ook. Van Karen Young bijvoorbeeld in het eerste uur van Koffietijd. Ook Rick komt eraan en Soul Sister. En deze van Wax, dit is Right Between the Eyes.

0: Link Actueel.
1: Heb je zin in een gezellige avond vol verrassende weetjes? Doe dan op vrijdag 29 mei mee met de pubquiz van het buurtterras aan de Hongerlandse Dijk 1108 in Spijkenisse. Het buurtterras gaat om 19:30 open en de pubquiz begint om 20:00. Stel een team van 4 à 5 personen samen en meld je met je teamnaam en het aantal personen aan via e-mailadres p.rombouts30@hotmail.com.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Disco music van de bovenste plank. Karen Young en Hotshot naar Danny Vera. En Marlon Pichel en Try Again. En daarvoor nog Will Smith met Miami hier op Link. Het wordt zo meteen 9:30. Dan hoor je natuurlijk hier het regionieuws voorbij komen. Daarna Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Luisteren naar Link, denk ik. En nu Shawn Mendes met Stitches.

0: Cheers.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen.

0: Wel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
4: Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golfen. In de Marie van Rechteren Altenastraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link
5: weer.
3: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
2: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
7: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
11: Chocoparadijs.nl.
2: En nu terug naar de

Owen Paul was dat en My Favorite Waste of Time hier op Link. Zometeen ook nog Ray en de Sugar Babes. We kijken nog naar opmerkelijk nieuws en dat heb ik. Opmerkelijk nieuws bijvoorbeeld uit Amerika. Ja, vervelend nieuws voor een chauffeur uit Wisconsin. Je kent het wel van die borden waarop gesloten weg of weg afgesloten of nou ja, dat soort dingen. Dat bord dat heeft deze man weggehaald en die dacht van ja, ik kan toch wel gewoon doorrijden, want er is niks aan de hand. Dat was niet waar, want hij kwam ineens met zijn pick-up vast te zitten in vers gegoten beton. En daar kon hij helemaal niet meer uit. Dus ja, als er zo'n bord staat, kijk een beetje uit. Het is Junior Jack en Stupid Disco, nu Blink.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 30 mei vindt een nieuwe editie van de Oversteek plaats. Tijdens een zwemtocht van ongeveer 3 kilometer gaan deelnemers vanuit Stellendam van start in de richting van het Kwakstrand in Hellevoetsluis. De zwemtocht vindt tussen 11 uur 's ochtends en 4:30 's middags plaats en meer informatie vind je op declubvanbuiten.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Sugar Babes en Push the Button hoorde je net voorbij komen. Het is heel vervelend nieuws voor inwoners aan de Kreeft in Hellevoetsluis. Ik weet niet of je daar, als je daar in de buurt woont en je hebt een hoop sirenes gehoord. Er is een woning uitgebrand vanochtend, vannacht eigenlijk. En vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is echt vervelend nieuws voor die mensen. Het is echt schering en inslag de laatste tijd, hè, dit soort brandjes. Kijk uit met vuur en met andere dingen die je misschien aanlaat staan of zo. Ik weet het ook niet. Ja, ik weet ook niet wat de oorzaak hiervan is. Al kan alles zijn, dat weet ik ook wel. Maar ik leef in ieder geval met deze mensen mee. Zo meteen Christina Aguilera, nu Soul Sister and the Way to Your Heart.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven.

0: in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante Ads-workshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim $40 miljoen. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet dan? Echt wel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heavy. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.

0: www.kermissenbob.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, link.

Amy McDonald was dat aan het begin van deel 2 van Koffietijd. This is the life. Het is 28 mei vandaag. En dat betekent dat het een speciale dag is. En wat voor een dag is het dan? Nou, het is internationaal dag van de hamburger vandaag. Het is de internationale dag van de vrouwelijke hygiëne. Het is wereldpassievrucht Martini-dag. Ja, ik weet niet hoe dat smaakt. Ik heb het nooit geprobeerd. Maar vandaag is dus de dag om dat uit te proberen. En het is ook de dag van Total Touch, want die draaien we nu. Dit is Love Me in slow motion op Link.

0: Link Actueel.
1: Wethouder Martijn Hamerslag van de gemeente Nissewaard, bestuurder Ruud van Nieuwhaal van Maas Delta Groep en directeur Bart van Dijk van Dura Vermeer hebben dinsdag 20 mei de eerste palen geslagen voor de nieuwe bebouwing in de wijk Molenwijk in het centrum van Spijkenisse. We spraken na het slaan van de eerste paal met wethouder Hamerslag.
2: Ja, bijzonder is natuurlijk dat het een historische wijk is, in ieder geval voor de begrippen van Spijkenisse. En dat daar heel veel mensen met heel veel plezier gewoond hebben. En toch dat het tijd was om een grote vernieuwing daar door te voeren. En dat er dus ook voor gekozen is om een groot deel van de wijk te slopen en nieuw te bouwen.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeente heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht. Wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. In de Marie van Rechteren Altenastraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golven. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link weer.
12: Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: De leukste en lekkere geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
14: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
15: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
16: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
17: En nu terug naar de muziek.

Justin Bieber en Benny Blanco hoorde je net met Lonely. Duran Duran staat op mijn lijstje, ga ik zo meteen draaien. En de Commodores ook met Easy. We kijken nog naar andere nieuws uit de grote boze buitenwereld. Ik zie hier bijvoorbeeld, er is weer een recordje gebroken. Ja, het is wel een grappig record. Ook een Indiaanse man, die heeft namelijk een passie voor het verzamelen. En één ding die hij verzamelt zijn papieren bekers. Hij heeft er 858. Het gaat over Sunil Joseph. En volgens Guinness World Records boek is dat meteen ook een record. Dus, nou ja, hij verzamelt echt van alles. Postzegels, munten, matchbook stickers. Ik weet niet wat dat precies zijn, matchbook stickers. Nou goed, hij verzamelt ook stickers. En hij verzamelt ook, want dat is, hij zegt van, ik ga nog een record aanvragen bij het Guinness World Recordbook. En wat wordt dat dan? Nou ja, hij wil ook huwelijksuitnodigingen. Wil hij mee in het boek terechtkomen. Ja, nou ja, dat. Zo meteen hier Duran Duran. Ik zei het al, nu Tony Braxton. He wasn't man enough for me.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

De Commodores en Easy en Duran Duran met Free to Love, hoor je net ook nog. Het is weer zover, er wordt weer een woning gesloten in Spijkenisse. Ja, het gaat om een woning aan Snoekenveen. Politie en gemeente hebben geen idee waarom daar gisterenochtend een explosie plaatsvond. Maar om de veiligheid van de buurt te waarborgen heeft de burgemeester besloten om de woning waar het om ging voor een duur van 4 weken te sluiten. Ook de woning aan de Kroperstraat, die is weer dicht.

die is opnieuw gesloten. Ja, dat mocht eerst niet, toen we wel. En nu dus is die weer gesloten. Abij, ja, het gaat maar door. Zometeen hoor je George Michael hier. Daryl Hall en John Oates komen eraan. Love Connection met The Bomb hoor je ook. En nu Vanessa Paradis.

0: beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over etsen van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissenpop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissenpop.nl.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoort op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal 1,5 jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidroonsystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit naar heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wat bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig. 22 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
10: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon.

0: glanzend op wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

We gingen terug naar 1987 en dat deden we met Wax en Bridge to Your Heart. Je hoort hem net hier op Link. Aan het begin van deel 3 van Koffietijd. Daarin veel leuke muziek van onder andere Bryan Adams, When You're Gone en Bronski Beat en The Police, Every Breath You Take. Ga ik ook voor je draaien. En we kijken natuurlijk nog eventjes naar de mensen die we moeten feliciteren vandaag. Het is 28 mei, dan zijn er ook mensen jarig, zoals iedere dag het geval is. En vandaag vieren we bijvoorbeeld de verjaardag van Joe.

Verder feliciteren we vandaag ook Jacques Herp. Ken je een beetje beter onder die naam. Hij is een zanger en wordt 80. En John Fogerty, de Amerikaanse singer-songwriter van Creedence Clearwater Revival, wordt vandaag 81 jaar. Feliciteren nog een andere muzikante. De soulzangeres Gladys Knight, zij wordt 82. En Hans Dulver, de Nederlandse saxofonist en vader van Candy, die wordt vandaag 86. Van harte gefeliciteerd allemaal. En misschien ben jij ook wel jarig, heb ik je niet opgenoemd, omdat je niet op mijn lijst stond. Maar ik ben je niet vergeten, daarom...

0: Link actueel.
1: Van 1 tot en met 14 juni wordt in Issewaard extra aandacht gegeven aan verenigingen en clubs en wat dit zo bijzonder maakt tijdens Welkom op de Club. Je kunt kennis maken met het activiteitenaanbod tot aan de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk. Caroline van de gemeente Issewaard vertelde meer over Welkom op de Club.
2: Een initiatief om inwoners vanuit de gemeente Issewaard kennis te laten maken met de verschillende verenigingen en de activiteiten die zij organiseren. En het doel daarvan is om enerzijds voor de verenigingen natuurlijk extra leden te kunnen werven en anderzijds om de inwoners van activiteiten dat ze kennis kunnen maken met wat er allemaal is. Nou, dat is ontstaan omdat we graag iets wilden doen, zodat meer mensen kunnen gaan bewegen. En daarnaast zijn er natuurlijk altijd een hoop extra vrijwilligers nodig bij verenigingen. En daarom dachten we, nou, dan organiseren we de Welkom op de Club Week. Want het is een hele laagdrempelige manier om dan kennis te kunnen maken met alles wat er is. Zowel om mee te doen met het aanbod, maar ook om eens een keertje op de club te gaan kijken of er misschien wel handjes nodig zijn wat iemand erg leuk zou vinden om te kunnen doen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Feeling Jean en Jasmine Thompson, Ain't Nobody hier op Blink. Ik wil je even waarschuwen, mocht jij nog naar een strand in Sardinië gaan, in Italië, neem dan geen zand of keien of kiezels mee. Hè. Doe dat nou niet, want de Italiaanse douane daar, die heeft een 69-jarige Franse toerist tegengehouden. Zij wilde aan boord gaan van de veerboot en hadden zand, zat ze meegenomen, kiezeltjes, schelpen, steentjes, keien, ze had het allemaal bij zich. En dat mag helemaal niet. Sinds 2017 is het verboden om dat allemaal mee te nemen van de Italiaanse stranden. En

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek, huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt. Bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Goedkope poetspullen.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
6: Goedkopepoetspullen.nl.
7: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeente heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht. Wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golven. In de Marie van Rechteren Altenastraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link weer.
12: Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wat bewolking. In de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig. 22 tot 29 graden.
13: Link reclame.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
15: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
16: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
17: Chocoparadijs.nl.
16: Chocoparadijs.nl.

0: was Amy Winehouse en Rehab.
1: Blink.
0: Hier op Blink, ja precies. Het is vandaag de 28e mei en ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je over Leontien Ruiters en Jade Borsato, dat is haar dochter. Die zijn afgelopen zondag betrokken geraakt bij een auto-ongeluk op Ibiza. Ja, daar waren ze. Ja, kan ik ook niks aan doen. Daar waren ze op vakantie, denk ik of zo. Of misschien in een tweede huis. Hebben ze dat daar? Ik weet het niet. Nou goed, wat gebeurde er? Een automobilist die botste frontaal op de taxi waarin zij met haar dochter zat. Dus Leontien Ruiters en Jade Borsato. Ja. Hoe gaat het nu? Nou ja, ze zijn met de schrik vrijgekomen, zullen we maar zeggen.
1: Link.
0: Dan is er nieuws over Rosie O'Donnell. Dat is een presentatrice. Die heeft een facelift gehad. Ja, dat zegt ze zelf. Dat kwam omdat ze flink was afgevallen. En toen zag ze eruit alsof ze aan het smelten was. Dat zegt ze zelf. En ze heeft daar een facelift voor laten doen. Zeg, ja, toch? Ja, nou dat. En die kostte meer dan haar auto.
1: Link.
0: Dan kun je natuurlijk een hele goedkope auto hebben gehad. Of het is anders. Ik denk dat het anders was. Nou, dan nieuws over Guus Meeuwis. Die geeft volgend jaar een concert in Ahoy. Op 3 april om precies te zijn. En de kaartverkoop die gaat zaterdag van start.
1: Link.
0: En dan is er ook nog nieuws over Mart Hoogkamer. Die is achter de schermen bezig met het opzetten van een acteercarrière. Hij heeft pas auditie gedaan en de reacties waren enthousiast.
1: Link.
0: En was dat het? Ja, dat was het nieuws uit de wereld van de showbiz. Dit is Bronsgebied, een Small Town Boy.

0: Link Actueel.
1: Het Diermedisch Centrum in Spijkenisse organiseert op zaterdag 13 juni een open dag met allerlei activiteiten voor jong en oud. In het radioprogramma Link Lunch gaf Heidi van Diermedisch Centrum Spijkenisse meer informatie over wat bezoekers allemaal kunnen verwachten.
2: Wij zijn als Spijkenisse een Bepedans van Hellevoetsluis en we hebben 4 locaties. En in Spijkenisse hebben wij een aparte kattenkliniek eraan vastzitten. Dus dat wilden we graag weer een keertje aan de mensen laten zien. Dus vandaar dat we weer een open dag organiseren. Dus op die dag willen we graag rondleidingen geven. We hebben een speurtocht gemaakt voor de kinderen. We gaan ook knutsels maken. Dus dan hebben we dat je een kattenspeeltje kan maken of een hondenspeeltje. En een collega die heeft nog iets leuks bedacht, zodat je ook je hond mee kan nemen. En er is ook eentje die fotootjes gaat maken. Dus als je je hond meeneemt, dan kan die ook nog mooi op de foto.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: The Police and Every Breath You Take naar Syntrix met Reason hier op Blink. En daarmee zijn we aangekomen aan het einde van de koffieshow die Koffietijd heet.
1: Wat jammer.
0: Ja, vervelend hè. Ik ga er van tussen en wens jou een prettige dag. En wat mij betreft tot morgen. Zometeen trouwens na het nieuws van 12 uur hoor je hier de Link Lunch. Ja, Perry is er weer bij. Die vertelt je alles wat er gebeurt. Perry is binnen toch? Ja, hij is binnen. Zometeen Christina Aguilera, Candyman, The Braids nog voor 12 uur. En een hoek met Girl. En dan vraag je af, wat zit er dan allemaal in die Link Lunch? Ja, dat vraag ik me ook af. Nee hoor, er is in ieder geval iets over de kofferbak en de kleedjesmarkt in de Kerkensteden. Ja, in Erfurt, daar hoor je wat over. Zometeen dus na het nieuws van 12 uur. Tot morgen!

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland.

0: Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com. Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
8: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
7: Floradektuinaanleg.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: Andy Grammer.
1: En Honey, I'm Good. Hoor hier als opener voor een nieuwe Link Lunch. Het is 12 uur geweest en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe Link Lunch voor deze donderdag 28 mei. En ook vandaag weer twee telefonische gasten in de uitzending, want we bellen met voorzitter Alexander over de sportweek in Vierpolders. En later dit uur hangt Marcel aan de lijn over een nieuwe editie van de kofferbak- en kleedjesmarkt bij kinderboerderij De Kerkenstee in Hellevoetsluis. We kijken natuurlijk ook traditiegetrouw weer eventjes in de agenda. Wat is er allemaal binnengekomen? En we gaan natuurlijk ook de beste muziek voor je draaien. Zometeen heb ik de nieuwe van Snelle en Mark Floor voor je klaarstaan. Maar eerst is dit een lekkere plaat van Dermot Kennedy. Dit is Power Over Me. Tot 1 uur. Link Lunch.

eerste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ja, zomerse kan het eigenlijk niet. De nieuwe van Mark Floor en Snelle met Parkje, Biertje, Vrienden hoorde hier bij Link Lunch. De Sportweek Vier Polders die is op dit moment weer in volle gang. En tot en met 6 juni kunnen mensen meedoen aan allerlei activiteiten als de Mutrun, een spelletjesmiddag en zelfs een knakworstenrace staat op het programma. We zijn erg benieuwd naar wat je nog meer kunt verwachten bij deze editie. En daarom hangt voorzitter Alexander nu aan de lijn. Goedemiddag, Alexander.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent op dit moment op locatie om natuurlijk de activiteiten allemaal in goede banen te laten leiden. Maar kun je wat meer vertellen over hoe de Sportweek in Vierpolders ooit is ontstaan?
1: Het is ooit ontstaan in Vierpolders met een paar mensen onderling. Dat is 57 jaar geleden. Gedacht van nou, we gaan eens een keer 1 of 2 dagen gaan we eens een keer wat activiteiten organiseren voor het dorp. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot 10 dagen.
0: Ja, dat is inderdaad 10 dagen. En wat kunnen we dit jaar tijdens die 10 dagen allemaal verwachten qua activiteiten?
1: Nou, op dit moment zitten we midden in de ouderenbrunch. Dus de oude inwoners van Vierpolders krijgen een brunch aangeboden van sponsoren. En vanavond hebben we een bingo, morgen hebben we een cupquiz. Zaterdag is er een vlooienmarkt, de mutrun, slagbal, ga zo maar door.
0: Dus het is eigenlijk voor alle leeftijden en voor iedereen. Iedereen kan wel wat doen eigenlijk tijdens de Sportweek.
1: Ja, van 0 tot 100 zijn ze welkom.
0: Leuk. Ja, er stonden in het programma van Sportweek Vierpolders. Ik zat net op de website al te kijken. Heel veel activiteiten, maar wat is jouw persoonlijke favoriet van dit jaar?
1: De biertapwedstrijd.
0: Kijk, en wanneer gaat die plaatsvinden?
1: Die gaat vanavond plaatsvinden en dat is een

0: activiteit die in 1973 een keer rauw is. En ik wil nu eigenlijk elk jaar eenmalig een oude activiteit van destijds terug laten komen. En dat is ook weer dat wedstrijd.
1: Kijk, tof. Wat maakt eigenlijk de Sportweek Vierpolders wat jou betreft zo uniek?
0: De saamhorigheid van het dorp. Dat iedereen is er, iedereen is enthousiast, iedereen wil helpen. En dat maakt het zo mooi dat je gewoon één dorpje bent. Gewoon eensgezind, alles bij elkaar. En dat is, ik denk dat het wel gewoon uniek is.
1: Jullie hebben zelfs een knakworstenrace in het programma staan. Hoe verzinnen jullie al deze activiteit? En hoe is de knakworstenrace op het idee gekomen?
0: Nou, eerlijk gezegd was vorig jaar de pannenkoekenrace. En de kinderen hebben dan een klein parcoursje met een fietsje. En maar de pannenkoekenbakken was een beetje op werk. Dus we hebben er nu voor gekozen om een knakworstenrace van te maken.
1: en hoe gaat dat eruit zien?
0: Nou, de knakworst wordt natuurlijk opgewarmd in een pannetje met breukjes erbij. En die kinderen die hebben dan een parcoursje en dan mogen ze, er zat ook een politieagent en dat soort dingen allemaal. En dan moeten ze allemaal kleine opdrachtjes uitvoeren. Dus voor de kleintjes tot een jaar of 7, zo geloof ik.
1: Ja, leuk. En nu is het natuurlijk vanwege de warme temperaturen. Nemen jullie bijvoorbeeld ook nog maatregelen bij bepaalde activiteiten?
0: Ja, wij doen per dag, bekijken we de weer, kijken we aan. Het kan zijn dat we bij wijze van spreken besluiten om later te beginnen met biertappen bijvoorbeeld. Meer schaduw brengen, water blijven schenken, maar... wellicht komt het weekend onweer, dus dat sta je ook in contact met de gemeente om te kijken wat we gaan doen.
1: Ja.
0: En de veiligheid staat voor alles natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. En waar kun je meer informatie vinden over de Sportweek en het overzicht bijvoorbeeld van alle activiteiten vinden?
0: De Sportweek Vierpolders, website.nl, daar staat alles op, ook op Facebook en andere social media's. En daar kunnen alles teruggevonden worden. En bij elke activiteit bent u welkom te komen kijken. Misschien nog wat meedoen.
1: Kijk, tof. Nou ja, Alexander, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen.
0: Ja,
1: en
0: graag
1: ga je niet langer meer storen tijdens alle activiteiten. En veel plezier nog tot 6 juni.
0: Succes met de uitzending. Dankjewel.
1: Hoi.
0: Oké, hoi.

0: zomerse muziek van Boney M. Jordan Sunny hier bij Link Lunch. Het programma waar we je tijdens de lunch helemaal bijpraten over het laatste nieuws uit Voorneputten. En we hebben natuurlijk iedere keer de agenda. En dat gaan we ook dit keer weer doen, want er is weer genoeg binnengekomen via redactie@linkmedia.nl. Daar kun je je tips doorgeven voor de Link Regio-agenda. En we gaan twee activiteiten uitlichten.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, de Link Agenda, daar is iets in te vinden over Lego. Want liefhebbers van Lego die kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en 4:30 middags terecht in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenissen voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego. Maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Want tijdens de workshop van Tech for Kids gaan deelnemers aan de slag met Lego We Do 2.0. Ja, wat het precies is, dat ga je natuurlijk tijdens de workshop allemaal meemaken. Maar je gaat niet alleen

bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. En meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl. En dan in datzelfde weekend, vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni, staat het Trekker Trek Farm Festival weer op het programma aan de Ruigendijk nummer 20 in Oudehoorn. 2 dagen lang kun je terecht voor Trekker Trek wedstrijden en allerlei andere leuke activiteiten voor jong en oud. En wil je meer informatie over dit evenement, dan kun je terecht op farmfestival.nl. Heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan de Link Regio Agenda? Stuur het dan gewoon door via redactie@linkmedia.nl of een berichtje op onze social media kanalen. Dit is Pink met Walk Me Home.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl.

0: Dat is inderdaad wel zo makkelijk.
1: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golfen. In de Marie van Rechteren Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link weer.
7: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
8: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
11: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
12: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
13: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

Lucas en Steve en I Want It All hoor je hier bij Link Lunch. En we gaan weer eens nieuwe muziek aan je voorstellen. Want het is tijd voor een toffe samenwerking die ik aan je voor wil stellen als de muziektip van de dag. Zangeressen Madonna en Sabrina Carpenter die brachten eind vorige maand samen een nieuwe plaat uit genaamd Bring Your Love. Zelf noemen de zangeressen het een house- en dance-popnummer. En zijn er samples van het nummer Good Life uit 1988 in terug te horen. En ook merken kennis op dat het nummer beïnvloeden bevat van het nummer Vogue van Madonna. Tijdens de live première op Coachella waren er al heel veel toffe reacties. En ook op Spotify en andere platformen zijn er leuke reacties te zien. En ook het aantal streams gaat hartstikke goed. Want ja, die staat al op een aantal miljoen. En daarom stel ik hem graag aan je voor. Dit is de nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter. Met Bring Your Love hier bij Link.

programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Tom Kitten en Wall Again hoorde je hier bij Link Lunch. En we hebben weer iemand aan de lijn. Want de kofferbak- en kleedjesmarkt bij kinderboerderij De Kerkensteen in Hellevoetsluis is in de afgelopen jaren een begrip in de regio geworden. Tijdens de markt kun je langs tientallen auto's en kleedjes lopen waar tweedehands spullen worden verkocht. En ook aankomend weekend vindt een nieuwe editie plaats. En we zijn erg benieuwd naar wat we kunnen verwachten. En daarom hangt Marcel nu aan de lijn. Goedemiddag, Marcel.
1: Goedemiddag.

0: Kun je wat meer vertellen over hoe dat eigenlijk allemaal ontstaan is om een kofferbak- en kleedjesmarkt bij jullie te organiseren?
1: Nou, dat is al voor mijn tijd al, hebben mijn collega's dat al bedacht. Met het idee van inderdaad om de weggooicultuur op die manier een beetje, ja, hoe zeg je dat? Tegen te gaan, hè? Geef het een tweede leven, geef het een tweede kans. En daar zijn zulke markten natuurlijk gewoon ideaal voor.
0: Ja, want hoe gaat de markt bij jullie in zijn werk? Het is inderdaad tussen auto's en kleedjes, maar ja. hoe gaat het in zijn werk?
1: Nou ja, het is, je belt of als je op bezoek bent, dan geef je op van ik wil graag komen verkopen. En dan krijg je een reserveringsnummer. En op de dag zelf gaat om 9:30 het hek open. En dan meld je je met je nummer. En dan mag je doorrijden de bijen in. En dan word je ingeschikt op volgorde van binnenkomst. En dan is de markt van 11 tot 3. En dan kan je daar je spulletjes verkopen.
0: Ja, en het is nu inderdaad echt uitgegroeid als toch een begrip in de regio. Want er komen steeds meer mensen op af. Hoeveel mensen doen ongeveer mee als verkoper? En hoeveel mensen komen ongeveer op af?
1: Je moet bedenken dat ongeveer ruim 20 jaar geleden begonnen is met 10, 12 auto's. En een half weiland eigenlijk was het toen. En nu heb je gewoon 3 weilanden vol. Ja. Dus dan zit je op 75 auto's.
0: Tof. Ja. En hoe is dat voor jullie als kinderboerderij? Dat het dan echt zo populair is?
1: Ja, fantastisch. Daar kan je niks anders over zeggen. Het is gewoon fantastisch. Dat je evenement van zoiets kleins en kleinschaligs naar zoiets groots is uitgegroeid. Dat is gewoon fantastisch. Fantastisch.
0: En aankomend weekend weer een nieuwe editie van de markt. Wat kunnen we dit keer allemaal weer verwachten?
1: Van alles. We hebben gewoon natuurlijk de auto's met de kleedjes. We hebben losse kleedjes. Voor de lekkernijen zijn de lumpia boeristen van de weekmarkt. We hebben de tornado twisters. En we verkopen zelf in onze winkel de welbekende broodjes knakworst. Met huisgemaakte cake erbij. We hebben Katie's Pakhuis, die voor het goede doel staat. Te veel om op te noemen eigenlijk. De ijsboerin hebben we ook nog met vers schepijs.
0: Oh, dat is lekker met dit weer inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: En zijn er bij alle edities dat jullie dat zien, dat mensen ook echt weer terugkomen om iedere editie weer spullen te blijven verkopen?
1: Ja, we hebben eigenlijk een vaste groep, zeg maar, die haast elke maand er wel is. Hè, met uitzondering dat ze zelf misschien op vakantie zijn. Maar je hebt en dan ook weer nieuwe mensen die dus bijvoorbeeld zeggen, ik kom maar 1 of 2 keer in het seizoen. Of gewoon 1 keer, dat ze dan al dat ze merken van het is niet iets voor ons, zeg maar, om te verkopen. Die mensen heb je natuurlijk ook. Maar het is wel, ook het kopende publiek is ook gewoon altijd weer nieuw. En toch ook weer een stukje oud en vertrouwd, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en heb je nog bijzondere verhalen van spullen die ooit verkocht zijn, of een leuke anekdote die je altijd bijblijft als je het over de markt hebt?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee, het is altijd gewoon leuk en gezellig. En je wordt er gewoon blij van.
0: Ja, en als mensen meer informatie willen vinden over aankomend weekend of over de komende edities, waar kunnen ze terecht?
1: Op onze website www.dekerkensteeg.nl. Dan bij het kopje activiteiten. En dan staan ze op volgorde van datum, staan ze daar vermeld.
0: Nou, super. Nou, dankjewel. Ja, wat wil je nog zeggen?
1: Bij het kopje zie detail, daar staat alles uitgelegd hoe het ook allemaal nog werkt, als je nog even rustig wil nalezen.
0: Nou, super. Marcel, dankjewel dat je aan de lijn wilde komen. En alvast weer heel veel plezier weer tijdens de kofferbak- en kleedjesmarkt.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Hoi.

Bella Kay hoorde hier bij Link Lunch. De klok loopt al bijna weer richting 1 uur. En dat betekent dat Link Lunch er al bijna weer op zit. Maar we gaan eventjes kijken naar wat je allemaal op de andere kanalen van Link Media kunt vinden over actualiteiten uit Voorneputten. En dat kun je allemaal doen op onze website, onder andere linkmedia.nl of onze social media kanalen als Facebook en Instagram. En dan kun je onder andere meer lezen over een brand vannacht in Hellevoetsluis. Hierbij is de begane grond van een woning uitgebrand. En meer daarover kun je lezen op onze website. En je kunt daar ook onder andere meer lezen over de skatetocht Rollevoetsluis, want die gaat morgen weer van start. En dit jaar 4 edities, want vorig jaar een groot succes. En daarbij dus uitgebreid met in plaats van 3, 4 edities. En alles daarover en het hele interview met de organisatie, die lees je op onze website. En daar kun je ook een video vinden over een straat in Spijkenisse die nu al oranje kleurt voor het WK voetbal. Dus onze collega Linda die is daar langs geweest om eventjes de sfeer te peilen alvast tijdens het ophangen van alle vlaggetjes en allerlei andere oranje attributen en het alvast helemaal klaar wordt gestoomd voor het WK voetbal. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe Linkage en dan hebben we onder andere Selina van Catharina thuis op Voorne aan de lijn over Samen op pad en ze zoeken daar nog vrijwilligers voor. Wat dat allemaal is, dat hoor je morgen. En ook hebben we Ramon van de Club van Buiten aan de lijn en dat gaat allemaal over de oversteek, de zwemtocht, waar we natuurlijk gisteren burgemeester Arno Schepers over aan de lijn hadden. Die is een van de deelnemers, maar wat kunnen de rest van de deelnemers en de burgemeester verwachten van deze zwemtocht? Dat hoor je morgen allemaal in een nieuwe Link Lunch tussen 12 en 1. Ik spreek je morgen weer. Tot morgen.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die trekkerdag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Hey, Kruidse Koker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerst Tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten

0: kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Op woensdag 3 juni kun je bij het CV-café in de Boekenberg in Spijkenissen niet alleen aan je cv werken, maar kun je ook een professionele foto voor op je cv of LinkedIn laten maken. Ook ben je welkom om gratis een mooie colbert, blouse of een ander kledingstuk uit te zoeken. In één middag ben jij straks klaar voor je nieuwe baan. Op de website van de bibliotheek bzhe.nl vind je meer informatie en kun je een afspraak maken. Deze middag is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis. Goedsluis.nl. Goedkope
6: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van Goedkope poetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkope poetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 14:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is

0: zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. In de Marie van Rechteren Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. De nieuwe schoolgebouwen van My College en Pentamavo in Nissewaard krijgen alsnog een structurele aansluiting op het stroomnet. Eerder leek dat onmogelijk door de hoge druk op het regionale elektriciteitsnet. Na intensief overleg tussen Stedin en gemeente Nissewaard is een oplossing gevonden. Dit bespaart de gemeente 2,5 miljoen euro aan noodstroomvoorzieningen. Pentamavo wordt in het derde kwartaal van 2026 aangesloten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
4: Check Sunday's.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: En nu terug naar de...

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne-Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelding.

0: beelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak

0: Schilder- of stukwerk, timmer, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski.

0: Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Bresttheater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd en Olga en Cynthia vertelden hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgende seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij artiesten te kijken. Wat komt er? En ja, die zijn.

zijn soms pas volgend jaar mei te zien. Of aankomende september. Zo dichtbij kan ook. Dus daar gaat een hele lange tijd overheen. 11 september hebben we de allereerste voorstelling. Met Maarten Heijmans en Sander Vrienden. En dan hebben we, ik moet even goed zeggen, we hebben zo'n 65 volwassen voorstellingen. We hebben een soort 12 kindervoorstellingen.

0: Dus toneelvereniging Sint Leonardus en Gonda gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradek Tuinaanleg.nl.

0: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 2:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeente heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De nieuwe schoolgebouwen van MyCollege en Pentamavo in Nissewaard krijgen alsnog een structurele aansluiting op het stroomnet. Eerder leek dat onmogelijk door de hoge druk op het regionale elektriciteitsnet. Na intensief overleg tussen Stedin en gemeente Nissewaard is een oplossing gevonden. Dit bespaart de gemeente 2,5 miljoen euro aan noodstroomvoorzieningen. Pentamavo wordt in het derde kwartaal van 2026 aangesloten. Sophie Dekke uit Brielen is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golfen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
10: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sundays Hellevoetsluis.
11: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
10: Sundays Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
11: Check sundays.nl.
1: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: De kofferbak- en kleedjesmarkt bij kinderboerderij De Kerkensteen en Hellevoetsluis is in de afgelopen jaren een begrip in de regio geworden. Tijdens de markt kun je langs tientallen auto's en kleedjes lopen waar tweedehands spullen worden verkocht. Aankomend weekend vindt een nieuwe editie plaats en Marcel van kinderboerderij De Kerkensteen vertelde meer over wat we kunnen verwachten.
2: Dat is al voor mijn tijd al, hebben mijn collega's dat al bedacht. Met het idee van inderdaad om de weggooicultuur op die manier een beetje tegen te gaan. Hè. Geef het een tweede leven, geef het een tweede kans. En daar zijn zulke markten natuurlijk gewoon ideaal voor. Ja, het is, je belt of als je op bezoek bent, dan geef je op van ik wil graag komen verkopen. En dan krijg je een reserveringsnummer. En op de dag zelf gaat om 9:30 het hek open. En dan meld je je met je nummer. En dan mag je doorrijden de bijen in. En dan word je ingeschikt op volgorde van binnenkomst. En dan is de markt van 11 tot 3. En dan kan je daar je spulletjes verkopen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven.

0: Even in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante Ads-workshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop.

0: loketbakkerijsmeets.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni staat het Trekker Trek Farm Festival weer op het programma bij Nobel aan de Ruigendijk nummer 20 in Oudehoorn. 2 dagen lang kun je terecht voor Trekker Trek wedstrijden en allerlei andere leuke activiteiten voor jong en oud. Meer informatie en het gehele programma van het evenement vind je op farmfestival.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht. Wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8:00 brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. In de Marie van Rechteren-Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes. Ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. De nieuwe schoolgebouwen van My College en Pentamavo in Nissewaard krijgen alsnog een structurele aansluiting op het stroomnet. Eerder leek dat onmogelijk door de hoge druk op het regionale elektriciteitsnet. Na intensief overleg tussen Stedin en gemeente Nissewaard is een oplossing gevonden. Dit bespaart de gemeente 2,5 miljoen euro aan noodstroomvoorzieningen. Pentamavo wordt in het derde kwartaal van 2026 aangesloten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
10: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
11: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
12: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 30 mei staat een nieuwe editie van de Rokanje Classic Races op het programma. Stichting Historische Motorrace Rokanje organiseert ieder jaar dit evenement met internationale bekendheid. Wat kunnen we allemaal verwachten aankomende zaterdag in Rokanje? Steven van de organisatie ging aan de lijn om hier meer over te vertellen.
2: Het is begonnen in 1959 met officiële wedstrijden en die zijn gehouden tot 1973. En dat is op het Duincircuit vlakbij het strand. In 1999 is het opgepakt om een classic demo te geven, dus met de motoren uit de vroegere tijd. En dat doen we nu dus dit jaar voor de in jubileumuitvoering voor de 25ste keer. En daarvoor maken we er een leuk weekend van. Dat zijn motoren vanaf net na de oorlog tot 1972, 73 zo'n beetje. In verschillende klasses van 50, 125, 250, 500 tot zijspannen. We hebben de supermoto's hebben we nog als de moderne fietsen gewoon als bijklas. We hebben de Rokanje-klasse ook altijd heel goed bezocht. Dus regio-rijders die dan nog rijden. We beginnen op vrijdagavond met een defilé door het dorp heen. Daarna

0: krijgen we nog een tijldemo onderweg op de Raterslaan, waar we even stoppen, waar de motoren gekeurd worden. En even een praatje maken, de omroepen met de rijders. Daarna gaan we naar de tweede slag. En dan wordt een officieel monument onthuld. Ten name van de motorrace. En dat komt onze burgemeester om 8 uur doen de vrijdagavond.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Pekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op.

0: tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur

0: Liefhebbers van Lego kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en half 5 middags terecht in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego, maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Tijdens de workshop is Tech Kids aanwezig en gaan deelnemers aan de slag met Lego WeDo 2.0. Je gaat niet alleen bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
1: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als

0: Er boren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 16:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. De nieuwe schoolgebouwen van MyCollege en Pentamavo in Nissewaard krijgen alsnog een structurele aansluiting op het stroomnet. Eerder leek dat onmogelijk door de hoge druk op het regionale elektriciteitsnet. Na intensief overleg tussen Stedin en gemeente Nissewaard is een oplossing gevonden. Dit bespaart de gemeente 2,5 miljoen euro aan noodstroomvoorzieningen. Pentamavo wordt in het derde kwartaal van 2026 aangesloten. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golven. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden.
10: Link reclame.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
13: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
14: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een

0: Rusthart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: In de bibliotheken van Hellevoetsluis en Spijkenisse kun je op dinsdag 2 juni en dinsdag 9 juni terecht voor een beginnerscursus ChatGPT. Je gaat aan de slag met de basis van ChatGPT en je ontdekt onder begeleiding de geheimen van generatieve AI. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Radio.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: Schilder- of stukwerk, timmer, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas.

0: voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2:00 uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch? Niet om? Echt wel.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradektuinaanleg.nl.
10: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
11: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Liefhebbers van Lego kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en half 5 middags terecht in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego, maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Tijdens de workshop is Tech Kids aanwezig en gaan deelnemers aan de slag met Lego WeDo 2.0. Je gaat niet alleen bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
8: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
9: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
10: Regio Nieuws op Link.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golfen. De nieuwe schoolgebouwen van MyCollege en Pentamavo in Nissewaard

0: krijgen alsnog een structurele aansluiting op het stroomnet. Eerder leek dat onmogelijk door de hoge druk op het regionale elektriciteitsnet. Na intensief overleg tussen Stedin en gemeente Nissewaard is een oplossing gevonden. Dit bespaart de gemeente 2,5 miljoen euro aan noodstroomvoorzieningen. Pentamavo wordt in het derde kwartaal van 2026 aangesloten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: En nu terug naar de muziek.
1: Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis.

0: Sluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
1: Nou, dat heb je goed gedaan.
0: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
1: Zeker.
0: Ja toch? Niet om? Echt wel.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe-segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
7: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
9: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
8: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
9: Check sundays.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Aankomende zaterdag 30 mei staat een nieuwe editie van de Rokanje Classic Races op het programma. Stichting Historische Motorrace Rokanje organiseert ieder jaar dit evenement met internationale bekendheid. Wat kunnen we allemaal verwachten aankomende zaterdag in Rokanje? Steven van de organisatie hing aan de lijn om je meer over te vertellen.
2: Het is begonnen in 1959 met officiële wedstrijden en die zijn gehouden tot 1973. En dat is op het Duincircuit vlakbij het strand. In 1999 is het opgepakt om een classic demo te geven, dus met de motoren uit de vroegere tijd. En dat doen we nu dus dit jaar voor in de jubileumuitvoering voor de 25ste keer. En daarvoor maken we er een leuk weekend van. Dat zijn motoren vanaf net na de oorlog tot 1972, 73 zo'n beetje. In verschillende klasses van 50, 125, 250, 500 tot zijspannen. We hebben de supermoto's hebben we nog als de moderne fietsen gewoon als bijklasse. We hebben de Rokanje-klasse ook altijd heel goed bezocht. Dus regio-rijders die dan nog rijden. We beginnen op vrijdagavond met een defilé door het dorp heen. Daarna krijgen we nog een tijldemo onderweg op de Raterslaan, waar we even stoppen, waar de motoren gekeurd worden. En even een praatje maken, de omroepen met de rijders. Daarna gaan we naar de tweede slag en dan wordt een officieel monument onthuld. Ten name van de motorrace. En dat komt onze burgemeester om 8 uur doen vrijdagavond.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: De kofferbak- en kleedjesmarkt bij kinderboerderij De Kerkensteen in Hellevoetsluis is in de afgelopen jaren een begrip in de regio geworden. Tijdens de markt kun je langs tientallen auto's en kleedjes lopen waar tweedehands spullen worden verkocht. Aankomend weekend vindt een nieuwe editie plaats en Marcel van kinderboerderij De Kerkensteen vertelde meer over wat we kunnen verwachten.
2: Dat is al voor mijn tijd al, hebben mijn collega's dat al bedacht. Met het idee van inderdaad om de weggooicultuur op die manier een beetje tegen te gaan. Hè. Geef het een tweede leven, geef het een tweede kans. En daar zijn zulke markten natuurlijk gewoon ideaal voor. Ja, het is, je belt of als je op bezoek bent, dan geef je op van ik wil graag komen verkopen. En dan krijg je een reserveringsnummer. En op de dag zelf gaat om 9:30 het hek open. En dan meld je je met je nummer. En dan mag je doorrijden de bijen in. En dan word je ingeschikt op volgorde van binnenkomst. En dan is de markt van 11 tot 3. En dan kan je daar je spulletjes verkopen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link. I've got

0: Link actueel.
1: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam een bijzondere uitdaging tussen Link Media en burgemeester Arno Schepers van Voornaanzee tot stand. Bij een opkomst van 50% of hoger zou de burgemeester het Haringvliet overzwemmen. De burgemeester heeft zich aan zijn woord gehouden na een opkomstpercentage van 50,6% en gaat aankomend weekend een zwemtocht van 3 kilometer maken tijdens de oversteek. We belden met de burgemeester om te vragen of hij al helemaal klaar is voor de zwemtocht.
2: Nee, het is een hele mooie uitdaging. Het is wel een uitdaging die best wel wat organisatorisch en fysiek heeft gevraagd, maar het is wel heel tof om te doen. En ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig om aan te tonen of het echt een verschil heeft gemaakt in de opkomst. Tegelijkertijd hebben we 's avonds gezien dat we wel nog een flinke eindsprint hebben gemaakt. Dus alle stemmers die het naar de stembus heeft gehaald, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Dus wat dat betreft ben ik dubbel blij met dat ik de uitdaging aangegaan ben. Nou, eigenlijk op twee manieren. Ik heb in de eerste plaats natuurlijk vooral heel veel baantjes gezongen. De afgelopen 2 maanden bijna 1000. Dus dat is best wel een forse hoeveelheid. Gewoon meters maken. En vorige week heb ik ook voor het eerst met een triathlongroep uit Voornaanzee in het Haringvliet zelf gezwommen om een beetje een gevoel te krijgen bij het buitenzwemmen, om aan de temperatuur te wennen. Dus wat dat betreft heb ik een dubbele voorbereiding gehad. Nee, ik heb mijn A-diploma en dat is het dan ook. Dus ik ben zeker geen echte zwemmer. Dus ik heb veel moeten leren ook. Ik heb veel tips gekregen van andere zwemmers in het zwembad. De triathlongroep heeft me fantastisch op weg geholpen. Dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus mijn zwemvaardigheid is en passant ook een klein beetje toegenomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het ritme van de regio.

0: Link actueel.
1: De Sportweek Vier Polders is weer in volle gang. En tot en met 6 juni kunnen mensen meedoen aan allerlei activiteiten als de Mutrun, een spelletjesmiddag en zelfs een knakworstenrace staat op het programma. Voorzitter Alexander praat ons bij over wat je kunt verwachten tijdens de Sportweek van Vier Polders.
2: Er is een auto ontstaan in Vier Polders. Er zijn een paar mensen onderling, dat is 57 jaar geleden. En er zijn gedacht van, nou, we gaan eens een keer 1 of 2 dagen gaan we eens een keer wat activiteiten organiseren voor het dorp. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot 10 dagen. Nou, op dit moment zitten we midden in de ouderenbrunch. Dus de oude inwoners van Vier Polders krijgen een brunch aangeboden van sponsoren. En vanavond hebben we een bingo, morgen hebben we een pubquiz. Zaterdag is er een vlooienmarkt, de Mutrun, slagbal, ga zo maar door. Gewoon 0 tot 100 zijn ze welkom.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond, op carveco.nl. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeente heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zet ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. In de Marie van Rechteren Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golven. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link
9: weer.
10: Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
8: Link reclame. En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar

In een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.

0: Link Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Bresttheater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd en Olga en Cynthia vertelden hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgend seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij artiesten te kijken, wat komt er. En die zijn soms pas volgend jaar mei te zien of aankomende september. Zo dichtbij kan ook. Dus daar gaat een hele lange tijd overheen. 11 september hebben we de allereerste voorstelling met Maarten Heijmans en Sander Vrienden. En dan hebben we, we hebben zo'n 65 volwassen voorstellingen. We hebben een stuk of 12 kindervoorstellingen. En dan hebben we ook nog lokaal aanbod, zoals Mario Kramer, die komt langs. Taylor May komt met een paar voorstellingen. De zaal wordt ook gehuurd door bijvoorbeeld de toneelverenigingen. Dus toneelvereniging Sint-Leonardus en Gonda gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link.

0: Link Actueel.
1: De Marie van Rechteren Altenastraat in de Maaswijk in Spijkenisse kleurt op dit moment oranje. Bewoners hebben de straat al versierd in voorbereiding op het WK voetbal dat op 11 juni van start zou gaan. Bewoner Tinus vertelt meer over hoe de straat al helemaal in WK-sferen wordt gebracht.
2: Ja, we gaan van de ene kant naar de andere kant met allemaal oranje vlaggetjes. We hebben 1200 meter vlaggetjes gehad. Dus ja, we hebben gevraagd de buren om de hoek ook mee willen doen. Maar want er zijn toch de High-Five-straat, dus je doet het met z'n allen. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Ja, dit willen we gewoon een beetje gezellig maken, gewoon met z'n allen. Dus als er wat is, dat je elkaar gewoon aan kan spreken en dat soort dingen.
3: Gaan jullie ook met z'n allen kijken?
4: Nou ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de tijden nogal een beetje raar zijn. Er is één wedstrijd die je wel kan kijken, maar ja, de rest van de wedstrijden die zijn toch wel vrij laat. Dus ja, toch wel vervelend om, vooral als je s'avonds moet werken of een andere dag moet werken, dan is het soms wel eens een beetje moeilijk om ja, die tijd even te maken ervoor.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.

0: Link actueel.
1: In de bibliotheken van Hellevoetsluis en Spijkenisse kun je op dinsdag 2 juni en dinsdag 9 juni terecht voor een beginnerscursus ChatGPT. Je gaat aan de slag met de basis van ChatGPT en je ontdekt onder begeleiding de geheimen van generatieve AI. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
2: Laat al die andere radiofunctions maar beloven.
0: Wij doen het.
2: Doen het.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennissepop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
5: Check Sunday.

0: Leasepunt.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage. Jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
9: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur, Link, een nieuw uur.

0: geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek, huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht. Wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle.

0: controle en de schade bleef beperkt. Sophie Dekke uit Brielen is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golven. In de Marie van Rechteren Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig en laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: En nu terug naar de muziek.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse.

0: ontzorgen u van A tot Z. Want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
8: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
9: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op 1 plek.
8: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
9: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk.

0: in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. In de Mariva-Rechteren-Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High-Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golfen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtbewerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: En nu

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
6: De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten.

0: Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria. Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
5: Met een nieuw uur Link.
6: Een nieuw uur Link.

0: flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontwikkelde

0: ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golven. In de Mariva Rechtewe Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
3: En nu terug naar de

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
0: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner.

0: thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 miljard euro. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. In de Marie-van-Rechteren Altenastraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High-Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golfen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
7: Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoorn demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet om? Echt wel.
10: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen.

0: nemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeente heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht. Wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. Sophie Dekke uit Brielen is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golven. In de Marie van Rechteren Altenastraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden.
9: En nu terug naar de

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
7: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.

0: I spent the summer on you.
1: Link reclame.
2: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij

0: ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt. De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeente heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. Sophie Dekke uit Brielle is op 18-jarige leeftijd de eerste Nederlandse wereldkampioen ski en golf ooit. De titelproloog vond plaats op 16 mei in Oostenrijk, waarbij slalom en golf over meerdere dagen werden gecombineerd. Dekke won de wereldbeker en ontvangt sindsdien massaal felicitaties. Voor komend jaar heeft zij de keuze gemaakt om meer te gaan focussen op het golfen. In de Marie van Rechteren Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade uit het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via de website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
0: Met een nieuw uur Link.

0: reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Dinsdagavond rond 8 uur brak brand uit in een berm aan de Schenkeldijk in Hellevoetsluis. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden en zette ook een drone in om de brand vanuit de lucht te monitoren. Het vuur was snel onder controle en de schade bleef beperkt.

0: De staat van verkeersbruggen in Nederland is zorgwekkend. Een derde van de gemeenten heeft te maken met uitgesteld onderhoud. En 1 op de 5 moest de afgelopen 3 jaar bruggen afsluiten vanwege veiligheidsproblemen. Duizenden bruggen vragen binnenkort tegelijk om aandacht, wat kan leiden tot files en verkeerschaos. Uitgesteld onderhoud maakt ingrepen duurder en vergroot de kans op volledige vervanging. In de Marie van Rechteren Altenaarstraat in Spijkenisse hangen 1200 meter vlaggetjes ter voorbereiding op het WK-voetbal dat op 11 juni begint. De straat kleurt volledig oranje. Bewoners van de zogeheten High-Five-straat doen massaal mee. De versieringen zorgen voor levendigheid. Voorbijgangers maken foto's en schoolklassen lopen door de feestelijk versierde straat. De nieuwe schoolgebouwen van My College en Pentamavo in Nissewaard krijgen alsnog een structurele aansluiting op het stroomnet. Eerder leek dat onmogelijk door de hoge druk op het regionale elektriciteitsnet. Na intensief overleg tussen Stedin en gemeente Nissewaard is een oplossing gevonden. Dit bespaart de gemeente 2,5 miljoen euro aan noodstroomvoorzieningen. Pentamavo wordt in het derde kwartaal van 2026 aangesloten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
3: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op LinkedIn.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
4: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.